0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: 4 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, van 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels.
1: En tot zover het nieuws.
2: Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan

online training voorzitter kerkraad. Training Scriba 5 november, kortom. En 6 november niet te vergeten, landelijke dag kerk en dementie. Kortom, een vol programma, vooral online bij pkn.nl. Dan gaan we naar Cosma, want die heeft een Autumn Leaves stuk gecomponeerd. Een arrangement wordt daar nu uitgevoerd door Peter Kleine Schaars. Autumn Leaves.

Dat was een muzikale ode aan de herfst. Toon Hermans schrijft: liedjes van de herfst zijn altijd somber. Zijn gemaakt van okers en van omber. Toch ken ik septembers met een gouden glans. Toch zijn er novembers met een toverdans. De zon heeft in december mij al zo

vaak verrukt en dikwijls heb ik rozen uit de sneeuw geplukt. En daarom schrijf ik in dit kleine lied, niet wachten op de lente, want dan komt ze niet.

jaargetijden van Joseph Haydn besteden aandacht aan alle jaargetijden en uitgebreid ook beschreven een prachtig muzikaal klassiek stuk. Joseph Haydn die leefde van 1732 tot 1809 en die behandelde de jaargetijden. Het eerste deel is de lente. Zie, de strenge winter vlucht, naar de verre Noordpool trekt hij weg. En een leger van wilde stormen volgt hem op zijn bevel onder vreselijk gebrul. Kijk, de sneeuw stort van de steile rotsen in troebele stromen naar beneden. Zie, uit het zuiden strijkt de lentebode neer. En dan komt het koor van de landlieden. Kom, lieve lente, geschenk uit de hemel, kom en wek de natuur uit haar winterslaap. De meisjes en vrouwen zingen dan, daar komt ze aan, de lieve lente. We voelen al haar zachte adem en alles gaat nu opleven. De mannen zeggen dan, juich maar niet te vroeg, vaak sluipt de winter nog terug. Gehuld in nevel om zijn ijzig gif te strooien over bloesems en ontluikend groen. Nou, de lente, dan ga je naar de zomer. En dat gaat natuurlijk om de zon, die schijnt in volle pracht, in vlammende majesteit. Heil zij uw zon, bron van licht en leven, ziel en oog van het heelal. Mooiste zinnebeeld van God, wij begroeten u vol dankbaarheid. En van de zomer komen we in de herfst. Wat in de lentebloesems nog maar een belofte was en in de zomerwarmte verder rijpen moest, dat ziet de blijde landman nu in de herfst in volle omvang. Op hoogbeladen wagens haalt hij nu de rijke voorraad binnen. De ruime schuur is haast te klein voor de opbrengst van zijn veld. Blij kijkt hij rond en schat de voorraad die daar nog ligt opgetast. En groot is zijn vreugde. Nou, we hebben ze gezien. We hebben ze gezien deze afgelopen weken. Volle wagens over onze landbouwgronden met aardappelen, oogst en wat dies meer zei. Maar ja, dan komt dus die herfst. En dan zit daar ook in. Joeghee, joeghee, daar is de wijn. De vaten zijn gevuld, laten we vrolijk zijn en roep uit volle borst, joeghei, laten we klinken, drinkbroeders, laten we vrolijk zijn. De vrouwen laten we zingen. Leven het land waar hij groeit, leven het wat hen dat bewaart, leven de kruik waaruit hij vloeit, joeghei, leven de wijn. En dat stuk gaan we nou beluisteren. Joeghe, joeghe, der wijn is daar, die tonnen ziend gevuld. Uit de jaren 70.

Nou, dat was een... hoe heet zoiets? Een wijngala, zeg maar. Er werd feest gevierd. De oogst was binnen. De wijn is binnen, enzovoort. Wij gaan luisteren naar... Vivaldi, en dat is natuurlijk toch ook een componist die je niet mag overslaan, de vierjarige tijden. En we draaien daar natuurlijk de herfst uit.

Nigel Kennedy, werkelijk een genie op de viool. Prachtig. Herfst van Vivaldi. Een paar quotes en spreuken over de herfst. Elke herfst toont ons hoe mooi het is om los te laten. Herfst is een symfonie van verandering. Knisperende bladeren, warme thee en goede mensen om je heen. De herfst vraagt je niet te rennen, maar rustig te wandelen en te genieten. Zelfs in de kaalste boom schuilt de belofte van nieuw leven. Herfst, het seizoen waarin de aarde haar kleuren inruilt voor rust. En ook een bekend citaat van Albert Camus. De herfst is een tweede lente waarin elk blad een bloem is. Nu een liedje over de herfst in Amsterdam.

0: Dat is een beetje treurig. En nog wat treuriger is de volgende vertaling van Jan Rot, November. Wil ik daar toch u ook niet mee opzadelen. Even nog een mooi liedje van Toon Hermans. De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen. En iedereen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen. We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien. November, Jan Rot.
1: Het regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt. Mijn hart dat droef, maar steeds gewender, zijn heimelijke pijnen draagt. De jaren gaan zoals ze gingen. En er is allengs geen onderscheid meer tussen die dove herinneringen en wat geleefd wordt

zijn aan het eind gekomen van het programma. En Enya zingt u op de achtergrond. Ik zal daar niet te lang over doorpraten. Daar hou ik niet van vocaal. We waren bij u met een herfstuurtje. De herfstkleuren. En Enya zingt nu over de evening falls. Nou, dat is ook weer betijds in dit seizoen. Dan wordt het weer avond en dan regent het wat of dan waait het wat. Maar als je in het bos de stilte om je heen kan voelen, bomen in een mooie herfstkleur kan bewonderen, heeft de natuur jouw hart zachtjes aangeraakt. Hartelijk dank voor dit luisteren. We maken plaats voor gospel music. Ook in Noord-Overijssel is er een gospelprogramma. Gaarne aanbevolen. Blijf luisteren naar DNO-radio. De techniek was vandaag in de handen van Roel Schudde. Mijn naam is Anton Tobé. Een fijne herfstzondag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag wappert de regenboogvlag op diverse plekken vanwege Coming Out Day. Een dag voor extra aandacht voor het uit de kast komen van LHBTQ'ers. Bij politiebureaus wordt de vlag gehezen en vanavond wordt er in elke provincie één bureau in regenboogkleuren verlicht. Ook provincies en gemeenten zoals Noord-Holland, Zevenaar en Heumen hijsen de vlag om steun uit te spreken. Westerse inlichtingendiensten, gebaseerd op bronnen bij 5 Europese diensten, waarschuwen leidinggevenden van de Europese defensiesector voor toenemende Russische liquidatiepogingen. Rusland werkt hier steeds vaker samen met criminele organisaties. Al in 2024 werd een moordplan op Rheinmetall-topman Armin Papperger ontdekt, die nu permanent bewaakt wordt. Duitsland lijkt een stikstofgrens te hanteren die 4200 keer ruimer is dan de Nederlandse grens van 0,005 mol stikstof op beschermde natuur. Nederland verleent nauwelijks natuurvergunningen vanwege te veel stikstof op de natuur. Dat is het Nederlandse stikstofslot. Toch kan Nederland de Duitse regels niet zomaar overnemen en kampt ook Duitsland met te veel stikstof. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of tv-netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News antitrustwetgeving overtraden toen ze tijdelijk stopten met beelden maken van president Trump. Functionarissen eisten vrijdag materiaal en communicatie over de tv-pool van het Witte Huis op. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: topvoorzetramen.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Sundays in Gospel Music met Gea Stapman.
1: Een hele goede zondag gewenst. We zitten alweer bijna halverwege oktober. Het is nu echt herfst geworden. Buiten waait het en het regent. Maar wij zitten lekker warm binnen in de studio. We begonnen dit uur met Pentatonics met Hallelujah. En we gaan verder met Jeremy Riddle. Dat is een christelijke aanbiddingsleider, songwriter en muzikant die bekend staat om zijn invloedrijke rol in de moderne aanbiddingsmuziek. Met een carrière van 2 decennia heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde aanbiddingsbeweging, waarbij hij theologische diepgang combineert met lyrische intimiteit en muzikale vernieuwing. Hij is geboren en getogen in New Jersey en hij begon zijn muziekcarrière als soloartiest en verwierf nationale bekendheid met zijn eerste soloalbum in 2007. Zijn vroege succes hielp hem zich te vestigen als een onderscheidende stem in de hedendaagse christelijke muziek. Bekend om zijn oprechte zang en op Bijbel gebaseerde teksten, sloot hij zich aan bij Bethel Music, waar hij als aanbiddingsleider en songwriter actief was. Naast zijn werk als uitvoerend artiest heeft hij opkomende aanbiddingsleiders begeleid en meegewerkt aan diverse live-albums en tournees met aanbiddingsmuziek. Momenteel woont hij in Zuid-Californië, waar hij en zijn vrouw Katie werkzaam zijn als aanbiddingsleider.

Jules schrijft, terwijl ik dit typ, staat de boot... Ze schrijft dus niet, ze typt. Terwijl ik dit typ, staat de boot op het punt om aan te meren in het Zweedse Göteborg. Ter ere daarvan zetten we natuurlijk bij het verlaten van de boot een ABBA-playlist op. Om een beetje die sfeer mee te geven aan uw DNO-luisteraars, hierbij Lay All Your...

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Ook op zaterdag 17 oktober dus, maar dan om 3:00. En dat is helaas ook hetzelfde tijdstip als de lezing in Ruinen. Ja, dan moet u inderdaad kiezen. Dan wordt er in het Wolderhuis een gezellige kinderbingo georganiseerd. En die middag is speciaal voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Er zijn volop leuke kindgerichte prijzen te winnen en natuurlijk wordt gezorgd voor een gezellige sfeer. Die bingo wordt gepresenteerd door Monique Strokmeijer en haar sidekick Maatje Klooster. Zij verzorgen een middag vol plezier en verrassingen. Ouders of grootouders die graag mee willen spelen zijn ook van harte welkom. Een bingokaart kost voor kinderen en volwassenen €8,50. We gaan verder met Melanie. Ja, ook een gouden ouwe van haar. Peace Will Come, niet de meest bekende, maar wel een bekende. The Beatles daarna, With a Little Help From My Friends. En Dr. Hook, de cover of The Rolling Stone.

Ja, de volgende 17e oktober. En ook deze begint weer om 3 uur. Het is wel frappant dat het dan op die zaterdag allemaal 's middags om 3 uur begint. Maar goed, in zijn boek Hoe we uit het dorp vertrokken onderzoekt Wouter Mensink hoe mensen de stad en het platteland beleven. Tijdens deze lezing op 17 oktober in Dorpshuis De Wijk in De Wijk neemt Wouter u mee in zijn persoonlijke ervaringen. Van Luttenberg naar Amsterdam, Finsterwolde en Boedapest. Hij laat zien hoe hardnekkige mythes ons denken beïnvloeden en hoe deze beelden vaak veel zeggen over onze eigen verlangens en overtuigingen. Mythes helpen ons namelijk om grip te krijgen op onze eigen levens. De lezing begint dus om 3 uur en reserveren kan via de website van het Dorpshuis. Sonny en Cher die gaan het bekende lied zingen Little Man, daarna Randy Newman en nummer Guilty en The Kings met Most Exclusive Residence for Sale.

Ja, de laatste voor 17 oktober. Dan kunt u vanaf een boerenwagen op de deel van de Karstenhoeve in Ruinerwold bieden op de meest uiteenlopende goederen. Van prachtig antiek tot bijzondere brokanten. Dat is de gelegenheid om iets bijzonders op de kop te tikken. De te veilen goederen kunnen de avond van tevoren worden bezichtigd. Vrijdag van 6 tot 8 en zaterdagochtend van 10 tot 12:30. Even kijken. De veiling begint vervolgens zaterdag om 1 uur. Dus u zou eventueel daar naartoe kunnen gaan en van daaruit naar een van de drie andere mogelijkheden die om 3 uur beginnen. Allemaal in de buurt.

Michel Polnareff was dat met ta-ta-ta. Daarvoor Smokey en Talking Her Round en 10cc met The Wall Street Shuffle. Het zit erop wat ons betreft voor deze zondag, de 11e oktober. We hebben een programma gemaakt waar u hopelijk plezier aan beleeft. En Richard van der Leij die bediende de knoppen en dat deed hij weer. Heel deskundig natuurlijk. Wij sluiten af met Enya. Het nummer heet Smind of zoiets. Ik ben niet zo goed in de Ierse taal. Wij zien u of horen u. U hoort ons hopelijk volgende week zondag weer terug bij een nieuwe Streek op Zondag. Wat ons betreft een hele goede zondag en een fijne week. Tot de volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hoge brandstofprijzen en een dreigend dieseltekort zorgen voor een heroverweging van de toekomst van olieraffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen. De Europese Commissie wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse import. Klimaatminister Stientje van Veldhoven presenteert komende week plannen voor de Nederlandse raffinage-industrie. Terwijl bedrijven zoals Shell en Neste investeren in groene waterstof en biobrandstoffen. Het onderzoek naar de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam kost tijd, meldt de politie vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag sticht de onbekende brand bij een spoorbrug vlakbij station Schiedam Centrum door een toegangsdeur naar een technische ruimte open te slijpen. Treinen tussen Rotterdam en Delft konden tot zondagavond niet rijden. ProRail bevestigt de opzet. Politie houdt rekening met sabotage of kattenkwaad. De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote migrantenkamp in Ceuta ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van koning Felipe en koning Letizia. Eind juli arriveerden ruim 70.000 mensen vanuit Marokko. Duizenden bleven achter op straten en stranden. Het koningspaar bezoekt ook Melilla voor het eerst sinds 2007. Op coming-out-dag wappert voor het eerst een regenboogvlag bij de Tweede Kamer, nadat de motie donderdagavond met een hoofdelijke stemming werd aangenomen. In Oldebroek, waar de gemeente het LHBTI-beleid schrapte, hingen inwoners uit protest vlag op. Bij de Kruiskerk werd een vlag gehezen, maar zaterdagavond bleken meerdere vlaggen gestolen en vlaggenmasten vernield. En tot zover het nieuws. Vanmiddag verloopt in het hele land aanzienlijk rustiger en droger. Met name het noorden houdt nog kans op een plaatselijke bui, maar op de meeste plaatsen schijnt geregeld de zon. De westenwind neemt af en het wordt 13 tot 15 graden. Iets koeler dan normaal.

auto met pech op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht op de A10, op de ring van Amsterdam, op de ring Zuid.

0: 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden.

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
4: Ah!
5: Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
11: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
10: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
11: Topvoorzetramen.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Wij zijn DNA. En Overijssel, DNO Sport.

0: Fleetwood Mac was dat mooie nummer om mee af te trappen. Waar we mee gaan aftrappen vanmiddag is ook met de handbalvereniging Kwik. Goedemiddag Rijn.
1: We gaan zo kijken naar de wedstrijd tussen de dames van Kwik en Aiolus uit Wildervank. Maar ik zal eerst even vertellen dat er aardig wat gebeurd is al vanmorgen. Want vanmorgen speelden de meisjes van Kwik hier thuis. En de tegenstander is halverwege de wedstrijd weggelopen. Dat was kwaad. Dat was de jeugd van ENO. Uit Emmen waren het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Dus die wedstrijd is dus gestaakt. En daarna om 1 uur zouden de heren van Kwik spelen hier tegen Hurry Up. En ja, de heren is natuurlijk een apart verhaal. Vorig jaar is er geen team geweest. Dus toen hebben sommige spelers bij Hogesmilde gespeeld, dat sommige zijn gestopt. Maar met ingang van dit seizoen hebben ze toch weer besloten om een team op de been te krijgen. Dus wel een klasse lager. De eerste klasse vorig seizoen in de hoofdklasse, maar dus een jaar niet gespeeld. En nou weer wel. Nou ja, zouden ze om 1 uur spelen hier thuis. Ik zat er klaar voor, maar toen was het erg donker in de zaal. En die wedstrijd is namelijk afgelast. En dat kwam omdat Hurry Up vanmorgen zich afgemeld heeft. Nou, dat kan er bij mij natuurlijk helemaal niet in. En ook niet hier bij Kwik. En dat betekent wel dat Hurry Up een reglementaire nederlaag, ik geloof dat het 10-0 is, krijgt. Maar dat wisten ze niet precies. Maar goed, dus zaten we hier meer dan een uur in een donkere hal. Maar nu zijn de lichten op voor de dames van Kwik en die spelen in de eerste klasse. Het gaat nog niet zo goed, want dit is de derde wedstrijd. En de eerste twee wedstrijden hebben de dames van trainster Annelie van der Worp verloren. Van VNS uit Groningen. Maar vorige week werd het toch wel een dieptepunt eigenlijk. Tegen Cirkel Tijgers een 22-9 nederlaag. Ja, dat is natuurlijk wel ruim. En kiepster Diewetje Jansen kreeg 2 keer een bal steenhard tegen haar hoofd. En nou blijkt dat ze daar een lichte hersenschudding aan overgehouden heeft. Dus die speelt vandaag niet. En Jolanda Stevens is haar vervangster onder de lat. En verder mist Kwik nog Wendy van Es, Lieke Otten en Dominique Koops. En dat betekent dat de volgende spelers wel in actie gaan komen. Jolanda Stevens dus, doelvrouw. Danique Broens, Britt Kolk, Femke van Es, Isa Kikkert, Maud de Vries, Jane Okken, Kirsten Bruinsma en Brenda Duinkerken. De scheidsrechter is de heer Kuiper. En over een minuut of 4 gaat deze wedstrijd van start.

Liebe geht es nicht van deze artiest. En dat is Reine Kirsten. Hij is de slager en volksmuziekzanger, maar ook tevens presentator. Hij heeft een hele mooie muzikale loopbaan. En ook regelmatig dat hij mee heeft gedaan aan Grand Prix de volksmuziek. In 1999 voor het laatst. Hij behaalde daar de 7e plaats. En dat deed hij voor Duitsland met het nummer Wie leben, wir lieben. We gaan naar Zwitserland toe. De Zwitserse medley van Die Grubetaler.

muziek klaarstaan van een duo dat in 2020 ook samen heeft gewerkt. Ze hebben toen een hit opgenomen, Du hast mich einmal so oft angesehen. 2020 dus heb ik het over. En nu 2026 hebben ze weer een mooi duet opgenomen. Duo Bernard Brink en Sonja Liebing heb ik het over. Wauw zeg, dat zijn toch wel twee hele fijne artiesten om naar te luisteren. Du kannst es immer noch. Daar gaan we eens even naar luisteren. Dus een mooi duet van deze twee slager-iconen. Du kannst es

En zo is het ook echt, zeg. Wat mooi, zeg, dat die twee elkaar hebben gevonden. En ook in 2020 al. Een icoon van de oude stempel en een moderne hitzangeres. Ja, hier gewoon bij jou op de radio. Ze maken elkaar nogal wat jaartjes. Van Sonja Liebing, 37 lente is jong. Bernard Brink, 74 jaar. Hij staat al 55 jaar op de bühne. En in 2018 brak Sonja dus door. Een mooi duet. Du kannst es immer noch.

0: 80 miljoen.
1: 10 jaar terug toen trakteerde Max Giesinger ons op 80 miljoenen. Het album Glück auf den Straßen. Een bijzonder nummer, niet vaak gedraaid, maar wel heel erg... Ja, er zit wel echt een verhaal in. 80 miljoen mensen, ga er maar tussen staan. Nou, hij stond ertussen, Max dus. Zeg, ik heb hier wat klaargezet. Dat is echt weer zo'n slager-icoon die zeker niet mag ontbreken in deze show. Ich liebe das Leben. Een van die grotere hits van haar... Ja, je weet het misschien al. Andrea Berg. Luister lekker mee.

0: Andrea Berg sinds 1992, let op hoor, meer dan 16 miljoen albums verkocht. Nou, dan hoor je er zeker bij. Vind ik wel, zeker weten. Vroon Moenter, fijn dat je luistert. Met straks muziek van Die Grubetalen.
1: Vroon Moenter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven. Yeah.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volle keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Koreaanse containerschip Panzer Acro vertrok op 22 augustus uit Busan en keerde na 50 dagen terug via de noordelijke zeeroute langs Noord-Rusland. Het schip deed Rotterdam aan op 11 september en voer zonder ijsbrekers. Zuid-Korea wil reguliere verbindingen via deze route instellen vanaf 2030. Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Singapore gewonnen. De Nederlander heeft daarmee een perfect raceweekend bekroond. Hij startte vanaf pole position en heeft de race op het stratencircuit van Singapore gecontroleerd uitgereden. Met de overwinning heeft Verstappen opnieuw belangrijke punten gepakt in de strijd om het wereldkampioenschap. Ongeveer 250 demonstranten liepen in Amsterdam een stille tocht, georganiseerd door Amnesty International, van het Amstelveld naar de Dam. Ze droegen een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Daarop stonden ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die omkwamen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023. Het doek werd door 550 mensen geschreven in Utrecht en Amsterdam. Het campagneteam van de Braziliaanse president Luiz Lula da Silva beschuldigt Meta van inmenging in de verkiezingen. Berichten op Instagram en Facebook zouden zijn geblokkeerd, waardoor het bereik werd beïnvloed. Het team vermoedt dat Meta hiermee de kandidatuur van Flavio Bolsonaro begunstigt. Meta ontkent alle beschuldigingen. En tot zover het nieuws. Vanavond komen er vooral in het noorden enkele buien voor, met tussendoor wat opklaringen. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 4 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan de kust.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

Goedenavond, de luisteraars. Een heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken. En ook vanavond kunt u weer luisteren naar en genieten van muziek. En het is bekend en soms is het ook een beetje onbekend met wat nieuwe liederen. En misschien ook leuk om te weten dat we in het eerste uur gaan luisteren naar twee bekende psalmen. Dat is psalm 23 en psalm 42. Dus als u dat mee wilt lezen of zingen thuis, dan weet u dat alvast. En dan kunt u misschien alvast het psalmboekje opzoeken. Psalm 23 en psalm 42. En u weet ook dat u tijdens de uitzendingen ons kunt bellen. En Klaas Jonkman, hij is er. Hij is er vanavond tot 8 uur. En u kunt hem bellen of u kunt hem een WhatsApp berichtje sturen via telefoonnummer 0528 37 3444. Dus zoals gezegd, Klaas Jonkman, hij is in de studio voor de telefoon en voor de techniek. En mijn naam is Engie Petersen. Het programma van vandaag zijn we geopend met ook een psalm. En dat was psalm 108. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En het was een prachtige live-opname van Seva. En u hoorde daaronder ook heel veel muziekinstrumenten. En in het tweede uur gaan we nog een keer weer luisteren naar een prachtige uitvoering van Seva. Het luisterlied in het eerste uur van Glorieklanken. Ik koos voor het lied Onze schuilplaats is God. Er is hoop die groter dan de dood is. Er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprijzen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. Het stopzetten van Europese steun aan Sierra Leone kan gevolgen hebben voor onderwijs en voedselzekerheid. Op die manier loopt het land 18 miljoen euro mis. Volgens minister Van Wil houdt dat verband met de weigering om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. De Europese Commissie zegt dat administratieve fouten de reden zijn. Nederland wil ook de steun voor volgend jaar schrappen. En tot zover het nieuws. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt vanavond om 9 uur hervat. Dat is 2 uur eerder dan gepland. ProRail heeft de herstelwerkzaamheden bij Rotterdam-Delfshaven sneller afgerond. Zaterdagochtend was daar brand gesticht bij een spoorbrug. Daardoor raakten 35 kabels beschadigd, waarvan er 15 volledig zijn doorgebrand. Ook het treinbeveiligingssysteem raakte beschadigd. En tot zover het nieuws. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. En tot zover het nieuws. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden.
2: Let's do it. Hey,